0: solamente omdat het is gebeurd in de naam der koning. Acuut geval. Dat denk ik als ze maar ja, komt goed. Mimi, op die punt als je post kan aan een ampie, zie maar dat ze maar op de druk dus door die zeil, dan zie je wel een situatie voor wat dan.
1: Ehi papi, mi seleggo da pacchetti, da quenta di manè, mi te chiede, per lo meno sono 40-50 papelli. Mi te chiede, tu rebesuarna quella manda, non ha contestato.